0: paars, was dat gisteren ook?
1: Ja. Alle kleuren.
2: Heel goed.
3: Thank you.